Ramsey Short se verslaaf voor dit die broers natuurlik Christine Kobus Sound of Silence in Kansas All I Wanted. Nou ja, ons gaan aan met die klankie hier so by Bosveld Stereo. Hier's Jordan Davis in case you missed it. Jy gaan ook luister na Jamie Fine, Bulletproof en Andre Swarts, Jou Alleen.

Ons het die uur afgesluit met daai klanke van Jack de Priester, Liefde en Coke. Jy het ook geluister na The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Baie welkom by die nuwe uur by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en hierdie is my laaste uur saam met jou ongelukkig vanmôre. Ek het dit vreeslik geniet en ek gaan hierdie laaste uur nog saam met jou geniet met mooi klanke. Jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281 en dan ook kan jy aanlyn luister by bosveld.co.za en so ook op die toepassing. Laai hem af, druk, speel en vat ons oorrolste saam met jou. So eenvoudig soos dit. Ek hoop het gaan goed met jou op hierdie maandagochtend en ek glo en vertrou dit gaan een goeie een wees. En ek hoop jy het jou naweek geniet en ja, mag die week wat voorlê alles van die beste inhou. Kom ons kop hierdie uur af met klanke van Black Lace, Viva Espana, dan ook Jennifer Zamudio, Nog Altyd Jy en Christa Burke, Just Another Poor Boy. Goeiemôre en baie welkom.

0: That was Bo Anderson and Bernie Paul, Morning of My Life. Dan het jy ook geluister na Brad Martin, Rub Me the Right Way, en The Doolies, Body Language. Ek het volgende vir jou country klank hier by Bosveld Stereo van Brad Martin, Rub Me the Right Way. Hy het die tweede keer opgekom. Goed, ons gaan hom nie speel daar nie, ons gaan luister na... Genichtig. Dan gaan ons om, kom ons stel het so, ons gaan nou afskop met The Little Sister, Dear Abby, dan ook Bobby Sherman, se Little Woman, en Laurie Carrell en Christy van die kerk, Lieve Lewe.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied die kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdagse swembad vermaak begin 10 uur met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tijdens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promotie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1,100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!
2: Gisterse bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Lorie Geraag en Christie van die Kerk, Liewe Lewe, het vooruit geluister na Bobby Sherman's Little Woman en The Little Sister, Dear Abby. Nou ja, kom ons probeer weer die country klanke wat ons net wou speel. Dis Brooks and Dunn's A Brand New Man. Dan het ek ook vir jou Five for Fighting, Superman en Brother of Man, Catch Me If You Can.

Maandagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en was Geraldine met When Will I Be Loved, Kip Moore se Heart's Desire en ook Demi Lee Moore met Liefdeswenresep. Onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend om my jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ry Dylan nou in die beurt met Rigting Nalt.

0: Dis The Beatles Can't Buy Me Love. By Bosveld Stereo is die tyd nou 11:45 en dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Lekker musiek van Del Shannon, Lost in a Memory, net voor dit Heinz Winkler se ek kan. Of a feather. Hier is musiek nou van Peter Kent, Stop and Go.

Musiek van Alan Jackson, She's Gone Country. Bosveld, jou staan by die hart van goud. Die jongste verkeersverslag is wel op pad, maar jy kan eers ingeskakel bly. Nou lekker musiek van Ultravox, I'm Alive.

The Human League Mates Together in Electric Dreams. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Dankie vir die eerste uur as jy ingeskakel was, of as jy pas jou radio aangeskakel het. Ook een speciale welkom aan jou. Het gaan een vreselike lekker volgende drie uur wees, als onderhoud net na twee, waarvoor jy ook ingeskakel kan bly. Felicia Pretorius kom maak het draai. Maar nou, Bobby van Jaarsveld, totaal finaal.

Gouet Lanke van Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes, uit die 70er jare uit, en Blackbird, so You're the Reason Why. Nog Suid-Afrikaanse muziek, en Daniel, hierdie keer Afrikaanse muziek van Jane Leani, praat jou hart uit.

0: 90's Lanka and Lee two times and Bo Donaldson and the Haywards Billy Don't Be a Hero. Afrikaans musiektyd vir die jongste verkeersverslag is Stefan Versagie en Annie Bites rondloper.
1: Daar's beloftes van vergifnis en van vrede opgesluit in die kelders van jou woestijn. Daar's vlaktes en daar stiltes en een weerbegin in jou sand wat laat val is uit Godse hand.

0: Heerlijke muziek van BZN, A Summer Night With You. John Rock Prophets on met Umpy, Silver and Gold en die Goombe Dance Band's Paradise of Joy. Die tijd op ik op 25 minuten oor 3.
1: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Is Donna Winner, daai mooi stem van haar. It's a beautiful life. En dan was daar ook gewees Charlie Rich, They Won't Be Anymore. Henkie Simons, baie bly, jou hart is weer myne. En Roxette gaan hier vir ons afsluit met Listen to Your Heart.

En dat was Ashton Wheeler geweest, my twee is beter, en Perry Como, so lekker ou enigie, Mikasa Sukasa, my huis en jou huis. Dit is Plain White Tees, Hey There Delilah.

0: My mooi, hè? I'll be your woman. En dit is al enetjie van Pussycat geweest. En dan het ons al plain white tees gehad. Hi there, Delilah. Is ook altijd een lekker een om te luister. So uit die 2000s uit. En dan het ek vir jou nog Myne Groewe, Maywood. Dat is een hele paar ginstelinge nog wat voorleef voor die uur voorbij is.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Die op en wakker klanke van Cliff Richard, Dancing Shoes, voor dit Rowan Josh met Ego en Don McLaren se Crying. Nee, ek vat jou terug na die 90s toe met Spice Girls, Too Much, Afrikaanse klanke van Postyf, Vat Jou Hoender. Ja, Vat Jou Hoender. Dan gee ek vir jou Terry McGregory se I Never Knew the Devil's Eyes Were Blue.

Gemma Catherine se Dance My Dear Mekaar. Jy het ook geluister na Cat Stevens, Another Saturday Night, en Madeline Edwards, Too Much of a Good Thing. Ek gaan nou volgende vir jou, BJ Thomas, I Just Can't Help Believing, en dan Diepie Sangskulle met Inge 2.